0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. King.
1: Dit is het station van Evanescence. Chili Peppers, te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Kink. Dit is het station van Nothing but Thieves. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.
3: Kink. Via DAB+. King. King.

Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Alternative Rock Radio Kink.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met twee accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: King.

0: Kink. Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is er te veel geworden. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
13: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Jim Voorwald.
14: Zometeen Cloud Busting van Kate Bush. Here's the Killers, All These Things That I've Done.

0: Kate Bush en Cloud Busting hier op jouw Alternative Rock Radio.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, zo goedemorgen zeg ik. 7:10 geweest op deze 4 augustus 2026. Hallo, hallo. Jim hier met de ochtendshow tijdens de zomer van Kink. Leuk dat je erbij bent. Deze week is Michiel Veenstra nog even afwezig. Die is er volgende week weer. Want ook voor hem is het zo nu en dan vakantie. Ja, je zou bijna niet zeggen van, de beste man. Nee, maar hij is lekker aan het genieten. Hoop ik dan voor hem. Volgende week dan is hij er weer. Ik ben Jim. Normaal hoor je mij dus elke maandag tot en met donderdag in de avond. En elke vrijdagmiddag hier op Kink. Maar deze week dus niet. Deze week lekker samen wakker worden met de allerfijnste alternative rock. In ieder geval een goed begin van de dag. Met later deze ochtend. Zeker ook weer kans op 2 kaarten voor het Nirvana Tuinfeest. 14, 15 en 16 augustus dan vindt dat festival plaats. De prijzigheid komt dus weer voorbij. En ik zeg het gewoon maar alvast. Want gedurende eigenlijk sinds de afgelopen 2,5 week bijna komen er al meer dan genoeg foto's langs van medekinkers die hun favoriete band, dan wel artiest, dragen in de vorm van bijvoorbeeld een bandshirt. Stuur die foto's vooral door. Want er gaat zeker ook weer een Special K Kink t-shirt weggegeven worden. En uiteraard ook genoeg alternative rock bands die je zal horen deze ochtend. Waaronder zometeen Buffalo Tom, Till Light Fade komt eraan na deze nieuwe single van The Pretty Reckless. Ach ja, wat zijn ze lekker bezig. Wat hebben ze een te gek album gemaakt. Het bewijs, nou, onder andere deze single. Dit is About You, dit is The Pretty Reckless.

Het gevoel dat je wil opgeven, dat je echt niet meer kan. Dat wordt omschreven in Till Lights Fade. Je hoorde Buffalo Twan hier in de ochtend tijdens de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Wordt wederom een hele warme dag vandaag. Gisteren was het bij wijze van niet uit te halen. Vandaag wordt ook weer heel erg warm in het gehele land. Zo'n 30 tot 33 graden in de middag. Dus ik blijf het ook een beetje herhalen, maar zoek de schaduw op. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt en daar smeer je goed in. En vooral de laatste is bij mij echt wel een ding. Ik denk soms, kan ik even lekker naar buiten. Ik maak toch maar een klein wandelingetje. Wat boeit het? Maar ik heb echt een vampierhuid. Ik heb echt een hele bleke huid. Voor mij is het ook echt, als ik inderdaad 5 minuten in de zon ga staan, dan is het meteen al bij wijze van game over. Maar dan meer game over in de zin van, die is verbrand, die is morgen rood. Die is aan het cosplayen als een kreeft, zeg maar. Welkom bij Kink. Het station waar je de fijnste alternative rock hoort, ook gewoon tijdens de zomer. De Gaslight Anthem komt er zo meteen aan met de 59 Sound. Maar eerst, Of Masters and Men, dit is Little Talks. Goedemorgen.

0: waarschijnlijk mee bezighoudt. En wat mij helemaal gek zou maken. Dat je op zoek bent naar dat ene specifieke geluid. Naar die ene specifieke klank, naar die ene specifieke toon. Daar gaat de 59 Sound over. Dat is dan weer een referentie naar een gitaar. Specifieke gitaren met specifieke geluiden. Zometeen het specifieke geluid van Muse. Maar dan echt al hun stijlen in één nummer gepropt. Althans, veel van hun stijlen in één nummer gepropt. En ook Radiohead hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken.
4: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
13: 7:30. Kink. AMP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is de laatste uren niet verder uitgebreid, maar is vannacht wel het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen, en daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
15: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Het komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6... En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
1: Kink.

te vinden is op het nieuwste album, de Wow single. En ja, ik vind het echt helemaal te gek. Ik vraag me dus ook oprecht af of ze dit als opener gaan gebruiken tijdens een nieuwe tour. Of dat het een soort van mooi middenstuk wordt in het concert. Bijvoorbeeld King Presents Muse in de Ziggo Dome. Aanstaande november gaat dat plaatsvinden. Ja, ik... Ik weet dat de kaarten echt keihard zijn gegaan. Ik ga toch, laat ik het zo zeggen, Ticketswap die gaat gerefreshed worden. Dat kan bijna niet anders, want wat een te gekke plaat. Muse dus, Be With You hier in de zomer van Kink. Goedemorgen, Jim hier. Zometeen onder andere Blame Brad van The Beaches. Zou gerust de doorbraaktrack van deze dames. En ook een plaat die ik afgelopen week nog heb gezongen in de karaokebar. Ja, ik ben een groot fan van een karaokeavond. Waarom? Het is gewoon zo'n... Althans, als de sfeer een beetje goed is, dan laat iedereen zich gewoon lekker gaan. Ga maar gewoon zingen en het maakt niet uit of je het goed doet, slecht doet, als je maar iets van een sfeer weet te creëren. En dan natuurlijk het liefste de sfeer die bij het desbetreffende nummer wat je probeert te zingen past. Nou, Maat die tikte mij aan afgelopen woensdagavond was dat. Zeg, kom Jim, we gaan dan ook even samen een nummertje doen. Eentje die jij wel leuk vindt. Oké, nou prima. Kies maar wat uit. Toen kwamen de eerste noten van deze track ineens op het scherm daar. Het scherm van een café in Rotterdam. En toen dacht ik, oh ja, dit wordt leuk. Ik moet zeggen ook. Natuurlijk, nogmaals, je hoeft het niet zuiver te doen of whatever. Maar deze is lastig om goed te doen hoor. Chris Cornell, dit is The Bond Tune. You Know My Name, nu op Kink.

morgen. Met een beetje motto wat ik had als scholier nog. 5,5, 6. Dat is good enough for me. If it's good enough om over te kunnen gaan of te slagen. Dan is wat mij betreft allemaal prima. Nee, ik ging nooit echt op zoek naar de 8 of de 9 als ik er eentje kreeg. Dan was ik wel heel erg tevreden over mezelf. Goedemorgen, de zomer van Kink. Even flink wakker worden. Nou, als je dat nog niet bent, dan zorg dit er wel voor. Dit is de nieuwe single van The Warning. En wat fijn is hij. Dit is Ritual op jouw alternatief.

0: it's a ritual.
1: De nieuwe single van The Warning hoorde je. The Ritual, zo heet dit nieuwe fantastische nummer van deze band. Dus ik kan me nog heel goed herinneren. Want zo lang geleden is het niet. Rock Werchter 2026. Ik was me echt enorm aan het verheugen op The Warning die daar zou optreden. Maar ja, ik denk dat elke festivalganger dat wel vreest. Dat je dan een pushbericht krijgt van het desbetreffende festival. Dat je weet, oh jee, waarschijnlijk gaat er iets niet door. En het was The Warning. Vond ik wel heel jammer. Maar ik begreep het ook wel. Want de drummer die was de avond daarvoor, of twee avonden daarvoor, was nou ja, letterlijk van haar krukje gevallen. Dus logisch dat ze even pauze namen, maar jammer vond ik het wel. Nou goed, er komen vast wel weer kansen om The Warning live te zien. Lijkt me in ieder geval te gek. Goedemorgen, dit is de zomer van Kink. Zometeen ook iets wat helemaal nieuw en te gek is. De nieuwe single van Cloud Surfers komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. Het weer van Weer Online. In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
12: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting. De A7 Horen-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorwald.
1: Met zometeen de nieuwe single van Cloud Servers na Stereophonics. Dit is Maybe Tomorrow.

0: Bij mij is er geen twijfel meer mogelijk, hoor. Deze nieuwe single van Cloud Surfers is te gek.
1: De zomer van Kink.
0: Ifs, buts en maybes. Zo heet deze nieuwe single van The Cloud Surfers dus. Een Nederlandse band. We zijn al een tijdje bezig, hoor, met het maken van hele toffe tunes. Maar dit is misschien wel een van de beste die ze tot nu toe gemaakt hebben. Dus dat belooft veel voor de toekomst van Cloud Surfers. Love it, love it, love it. Welkom, goedemorgen, welkom bij de zomer van Kink. 12 minuten over 8 is het geweest. Vandaag wordt een warme dag, 30 tot 33 graden in het gehele land. Dus wel weer lekker zomerweer, dat wel. Oh, wel lekker. Ja, het ligt er maar net aan hoe je omgaat met hitte. Maar laten we er het beste van maken, want de aankomende dagen dan gaan de temperaturen in ieder geval weer wat naar beneden. Dus mocht je echt in zo'n beach mood zijn, dan is het perfect om van vandaag, als je in Nederland bent althans, er lekker van te genieten. En genieten, dat kan ook al, want zometeen ga ik je uitleggen hoe je jouw favoriete band, dan wel artiest, hier op Kink kan krijgen. Vandaag, zometeen. En hoe je daarmee ook nog eens een t-shirt kan verdienen. Nou, dat klinkt goed. Ja, dat dacht ik al. De fijnste alternative rock sowieso hier te vinden op jouw alternative rock radio. Ramon zometeen, I Wanna Be Sedated, na Massive Attack. Dit is Teardrop.

0: tijdloze invloed. Dat is wat de Ramones in ieder geval achterlaat. Je hoorde I Wanna Be Sedated hier in de zomer van Kink.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Tijdens de zomer van Kink maak je meerdere malen per dag kans op het Special K Kink T-shirt. Dat is een nieuw T-shirt. Is gewoon verkrijgbaar via kinkstore.nl. Er is nog een andere manier om eraan te komen. Namelijk, als jij nu een bandshirt draagt, of een shirt of een kledingstuk van je favoriete artiest, ook een artiest die je graag op Kink wil horen, maak dan even een foto daarvan, of van jezelf in dit geval, en stuur die even op via de Kink-app. Want je kan gewoon foto's sturen via de Kink-app, dan komt het allemaal hier bij mij binnen. Dan kan het zijn dat je die artiest zo meteen hoort. Dat niet alleen, dat Special K Kink T-shirt is dan ook van jou. Nou, is dat tof of is dat heel erg tof? Je mag één van de twee kiezen. Ik raak niet beledigd als je alleen maar voor enkel tof kiest. Heel erg tof is in ieder geval Foo Fighters, Everlong, zometeen. Na de Last Dinner Party, dit is Nothing Matters.

0: Losers op Kink. Je hoorde Jerk It Out hier in de ochtend tijdens de zomer van Kink. Met zometeen onder andere een bandshirt verzoek. Draag jij je favoriete artiest dan wel band? Stuur even snel nog een foto naar de Kink app. Dan hoor je deze artiest of band wellicht zometeen. En verdien je ook nog eens het Special K Kink t-shirt. Ook nog eens muziek van Beastie Boys en Youngblood. En deze week nog meer te winnen op Kink. Namelijk deze toffe kaarten.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van de Eerste is naar Wodo.

0: Boys, lees je de King Cap.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
0: Half negen. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn en ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïnse drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
10: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Vielen op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open. Okay.

0: Young the Giant.
1: Dit is Kink.
0: Op Kink Alternative Rock Radio.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Wist je trouwens dat ze onlangs nog nieuwe muziek hebben uitgebracht, Young the Giant? Was best wel tof hoor. Maar weet het dan net weer niet te redden, vind ik dan. Omtrent My Body. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een tof shirt aan van Hollands Glory.
2: Mm-hmm.
0: Is daar nog een reden voor? Want ik weet dat jij, jij bent sowieso een medekinker die al erg lang meegaat, zeg maar. En jij bent iemand die volgens mij ontzettend veel bandshirts in je kast hebt liggen.
2: Zeker, ik draag bijna alleen maar bandshirts, dus ja, zeker.
0: Is het dan ook een soort van toeval?
2: Ik ben ook echt al sinds het begin gezien, volgens mij inderdaad.
0: Ja. Hoeveel bandshirts heb je in je kast?
2: Het zal zijn een stuk of 30, 40, denk ik.
0: Oh, oké. Ja.
2: En een aantal kinkshirts natuurlijk.
0: Uiteraard ook, ja. Nou, daar zou er misschien nog wel een Special K kinkshirt dan bij kunnen, denk ik.
2: Ja, die kan ik wel goed gebruiken met komende concerten weer. Want tijdens de festivals heb ik een hoop gedragen weer.
0: Heb je dan ook dat je op specifieke dagen echt specifieke bandshirts draagt? Of valt dat wel mee?
2: Soms wel. Maar met een boodschap of dat soort dingen. Ja, daar denk ik over na. Zeker.
0: Oké. Is er nog een reden waarom je het shirt van vandaag aan hebt?
2: Voor de King Band shirt verzoek natuurlijk.
0: Oké. Want jij hebt een shirt aan van...
2: Marathon.
0: Och, ja, wat een goede band, hè.
2: Ja. En sinds een jaar zelf ook Amsterdammer, dus ja, dan moet je de Amsterdamse band steunen natuurlijk, hè.
0: Dat vind ik een heel erg goed idee, Bart. Dan bij deze Marathon op de radio en het Special K King shirt komt jouw kant op.
2: Yes, dankjewel.

0: Heerlijk, Nirvana en Breed hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de zomer van King met Jimmy hier. Hallo, goedemorgen. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere een nieuwere band die je echt wel in de gaten moet houden. Onder andere omdat ze vorige week de King XL hadden. En ook gaan we lekker in de lifestyle duiken van rijke en beroemde mensen met Good Charlotte.
1: Kink. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks, voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget Festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd en de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorbal.
0: Hey, zometeen him en Arcade Fire naar Good Charlotte. Lifestyles of the Rich and Famous. Kink.

0: hoorde hem met Join Me. En ik zou ook zeggen Join Me, maar dan niet als het gaat om hetgeen wat in het nummer omschreven dan wel bezongen wordt. Nee hoor, gewoon lekker Join Me met het genieten van fijne alternative rock.
1: De zomer van Kink.
0: Dat is immers waar de zomer van Kink helemaal om gaat. Goedemorgen, het is 9:15. Jim hier met de zomer van Kink, dus hallo, hallo, hallo. Veel fijne cadeautjes. Veel muzikale cadeautjes uiteraard. Hier op Kink te horen. Dat niet alleen, ik heb ook nog wat anders voor je. Want de Kink-prijzigheid laat zometeen weer van zich horen.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: 14, 15 en 16 augustus. Dan moet je eigenlijk in Lierop zijn. Want dan is de 50ste editie van het mooie festival Nirvana Tuinfeest. Een hele leuke line-up dit jaar. Ja, elk jaar een leuke line-up. Maar zeker ook voor de 50ste editie een te gekke line-up. Ik noem bijvoorbeeld Higby, Wodan Boys. Nou, dat wordt sowieso feesten. The Cook zijn erbij. Fatal Flowers, Jet Rebel. Nou goed, magazines ook. Dat is ook heel erg tof. Oftewel, gewoon meer dan genoeg redenen om naar dat festival te willen gaan. Ik kan je daar een handje bij helpen. Namelijk, 2 tickets. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, dat is de Kink prijzigheid vangen. Dat is een beest, die heeft die tickets in zijn bek. Op een gegeven moment laat hij van zich horen. Binnen nu en een half uur, dan doe ik het poortje open van het hok van de prijzigheid. Dan gaat hij gewoon door de uitzending heen. Gaat hij ineens blaten, schreeuwen, blaren. Dus maar net wat voor naamtje je aan het beestje wil geven. De blergheid. Nee, het is echt de prijzigheid. En zodra je dat beest hoort, dan moet je een bericht sturen via de Kink-app. En dan kan het zomaar zijn dat ik jou samen met een vriend, vriendin, iemand anders die je leuk vindt, naar het Nirvana Tuinfeest stuur. Inclusief camping trouwens ook. Dus alles wordt eigenlijk gewoon voor je geregeld. Hoe lekker is dat? Dus hoor je de Kinkprijzigheid? Laat dan van jou horen via de Kink-app. Binnen nu een half uur, dan gaat dat beest los. Of althans, doe ik dus het hekje open van zon. Zometeen David Bowie, Rebel Rebel op jouw Alternative Rock Radio. Eerst de nieuwe single van K.O. Dit is That's Me.

0: The Haunted Youth, samen met zijn Amerikaanse vriend Max Fry. Je hoort de Death Wish hier tijdens de zomer van Kink. Wat een ongekend krachtige track is dit. Er wordt nog wat aan het einde van het jaar... als we de beste platen van 2026 moeten uitkiezen voor de Playlist of the Year. Maar goed, dat duurt nog een hele tijd. Wat niet zo heel lang duurt, is onder andere Arctic Monkeys en Live. Die hoor je zo meteen hier namelijk op Kink. En de prijzigheid komt voorbij en hij heeft 2 tickets voor het Nirvana Tuinfeest in de bek.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Kink.

0: When Doves Cry van Prince. Nou ja, when the doves cry. Or when de prijzigheid is blaring. Then you can have a good time, yes?
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: Althans, dat is wel een beetje de bedoeling natuurlijk. Tijdens de zomer van Kink deze week kans op kaarten voor de 50ste editie van het Nirvana Tuinfeest. 14, 15 en 16 augustus, dan gaat dat plaatsvinden. Met, nou ja, potverdorie zeg, hey, Wodan Boys die zijn erbij. Dan wordt het sowieso een feest. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is al genoeg reden om te gaan. Nee, joh, maar er zijn er nog veel meer. Jet Rebel, Higby, Ist is erbij. En misschien Alexandra ook wel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt een King prijzigheid gehoord. Wat gaat deze warme dag jou brengen, behalve veel zonnestralen?
2: Ik ga vanmiddag lekker zwemmen.

0: wat heerlijk. Ah, ja, lekker. Jaloers, jaloers, jaloers.
1: Ja.
0: Ja, ik kan dat nu niet doen. Ik heb, wat is het, eergisteren een tatoeage laten zetten. Dus dat wordt streng, streng afgeraden om dan het zwembad in te gaan. In
1: wat
0: geval.
1: Heb je laten zetten?
0: Een klein tamboerijntje heb ik op mijn arm laten zetten. Dit is trouwens de eerste keer dat ik dat op de radio vertel ook. Maar ja, ik heb mijn eerste tatoeage laten zetten. Nou goed, laten we het niet te veel over mij hebben. jij gaat lekker zwemmen vanmiddag. Jij hebt de King Prijzigheid gehoord. 14, 15 en 16 augustus heb je dan ook al kaartjes gekocht voor het zwembad?
1: Nee.
0: Nee, nou dat komt goed uit. Want twee kaarten voor het Nirvana Tuinfeest, die zijn van jou.
1: Oh, hartstikke tof, man.
0: Dus dan
1: ik ben
0: ga je,
1: heel blij mee.
0: Ja, dan kan je niet gaan zwemmen, maar wellicht crowdsurfen. Want dat kan daar denk ik ook wel gemakkelijk met. Nou, onder andere Jet Rebel, Modo Boys, ik heb ze al genoemd. De Cooks zijn er ook bij en Circle Waves.
1: Oké, super.
0: Heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.

Stilt Skin en Inside tijdens de Zomer van Kink. Ook in de Zomer van Kink hoor je elke week een plaat extra vaak voorbij komen. Omdat ik en mijn collega's het echt helemaal te gek vinden. In dit geval is het de nieuwe single van Yard Act. Het gaat over dat wanneer je opnieuw begint. Wat daar zo lekker fijn aan is, is dat je dan hetgeen wat achter je ligt, dat ligt dan ook echt achter je. Inclusief het negatieve wat je misschien ooit hebt meegemaakt. New Beginnings, dat is de nieuwe single van Yard Act. En is de Kink XL van deze week.

0: schreeuwt voor mij dus zomer. Ik weet niet eens waarom, want je kan het op elk moment van het jaar draaien.
1: De zomer van Kink.
0: Maar toch, dit soort vrolijke poppunk liedjes, ja, dat is voor mij gewoon lekker zomersgevoel. All the Small Things van Blink-182 hoorde je hier tijdens de zomer van Kink. En zometeen na het ANP-nieuws van 10 uur gaan we los. Maar dan echt helemaal los. Dankzij onder andere de nieuwe single van Wonenboys en ook Skank & Nancy komt eraan.
2: Kink. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand, die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden. En die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was die gisteren ongemerkt binnengekomen en kon die na sluitingstijd niet meer weg. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Jim Voorbal.
0: Met zometeen Florence and the Machine en ook de nieuwe single van Wonenboys. Naast Skank & Nancy, Charlie Big Potato. Kink.

van Kink. Goedemorgen, Jimmy hier in plaats van Erik Kortom. Die is er over 3 kwartier. Dan is hij er weer vanaf 11 uur. Tot die tijd mag ik zometeen aan het Kink ABC-rad gaan draaien. Welke letter daar dan uitkomt, of wellicht wel cijfer, wie weet. Dat weet ik dus nog niet. Maar als daar dus een letter dan wel cijfer uitkomt, dan is het aan jou om daar vervolgens weer tracks uit te kiezen. Ja, zometeen ga ik er een slinger aan geven aan het rad. Ben benieuwd wat eruit komt. Ook zometeen één van de meest veelbelovende bands uit Ierland van dit moment. En dat zijn er een hoop hoor, kan ik je vertellen. Veelbelovende bands dan, heb ik het over. Bleachline 3, Ceiling zometeen.

0: Travis. Sing, sing, sing. Dat je toch een klein beetje afvraagt, goh, waar zou die plaat over gaan? Kink. Drie keer per dag tijdens de zomer van Kink, dan wordt aan het Kink ABC-rad gedraaid. Daar komt dan een letter uit, of wellicht het hekje, dat staat voor de cijfers. Aan jou dan vervolgens de opdracht om via de Kink-app een plaat door te sturen. Die begint met de desbetreffende letter. En als die op het hekje terechtkomt, een cijfer. Maar laten we er even gewoon van uitgaan dat dat niet gebeurt. Maar dan zul je maar net zien dat dat nu wel gaat gebeuren. Oké, daar gaat hij. En het is de...
1: S.
0: De S. Superman. welke plaat, welke alternative rock plaat met een S ken jij en vind je helemaal te gek? Stuur die door via de Kink-app, dan hoor je hem wellicht zo in het Kink ABC, dus tijdens de zomer van Kink. En zometeen ook nog Nothing But Thieves, die gaan van Caterpie naar Metapod.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Kink.

0: Eerlijk is eerlijk, eigenlijk was ik van plan om de hardest button to button te draaien. Maar ja, toen kwam Chris met de Seven Nation Army van de White Stripes. En toen dacht ik, ja, nou, gewoon een bonus track, waarom niet?
1: Het Kink ABC.
0: Want drie keer per dag tijdens de zomer van Kink wordt er aan het grote Kink ABC-rad gedraaid. Daar komt dan een letter uit, althans, meestal komt daar een letter uit. En aan jou en de medekinkers dan de opdracht om tracks door te sturen die beginnen met de desbetreffende letter. Nou, vandaag, of althans op dit moment, gaat het om de S. En Seven Nation Army is, die telt wat dat betreft. Ik noem het een bonus track, die doen we er ook gewoon bij. Veel fijne suggesties zijn er binnengekomen via de Kink App. Waarvoor dank. Ik moest wel even een beetje lachen om Robert. Die stuurt namelijk Supernova Champagne via de Kink App. Ja. Dat is een klein beetje vals spelen. Het gaat namelijk om Champagne Supernova van Oasis. Maar die telt dan niet. Want Champagne is toch echt met een C. En ja, delen van titels omdraaien. Nee. Het is gewoon, we spelen gewoon kaarten Monopoly-regels, hè? Als je in de gevangenis moet, dan moet je in de gevangenis. Bij wijze van. Goed. Anyway, wat is er dan nog meer binnengekomen? Nou, Herman, Ivo en Gerrit die komen alle drie met dezelfde plaat. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Oeh, wat een mooie. Inderdaad, die hoor je zo meteen. Jammer, die komt met Sitter van Queen's Pleasure. Potverdorie, wat een goede plaat inderdaad. En Margot, die is er ook bij. Die stuurt via de Kink App Shine Down met Second Chance. Lijkt mij een leuke om weer eens te horen. Nou Margot, ben ik helemaal met je eens.
1: Het Kink. ABC. ABC.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin en Stairway to Heaven in het Kink ABC. Van de allergrootste klassieker beginnend met een S. Of een van de grote klassiekers beginnend met een S. Hey, het is bijna 11 uur. Zometeen is hier Erik Kortom. Die geeft later vanmiddag ook weer een slinger aan het Kink ABC-rad. Welke letter eruit komt, iemand die het weet. Dus allemaal ligt allemaal in de handen of in het lot. De zwaartekracht, nou, je kan er waarschijnlijk allerlei wetenschappelijke formules tegenaan gooien. Maar dat er weer een Kink ABC aankomt, dat is sowieso zeker. Ik kan je ook al met zekerheid zeggen dat zometeen die Depeche Mode en Wolfmother te horen zijn. Dus heel veel plezier met Erik Kortom, zometeen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.

0: van Kink.
1: De nieuwe Weezer heet nog steeds We Might As Well Be Strangers. En daarvoor de People Are People van Depeche Mode. Waar het als een koe en de Joker in het team van Wolfmother. Waar hoor je dat nou? Dus drie van die rammers van platen. Als opener van 4 uur radio. Want dat is wat ik je ga voorschotelen. 4 uur zomaar radio. Want daar luister je naar hier op Kink. Ik bedank Jim Voorwald voor de afgelopen 4 uur. En ik ga hem nog even een versnellingje ogen gooien. Met zometeen onder andere Stereophonics, Royal Blood. Maar eerst Sonnet, dit is The Verve.

0: The African Wakes hoorde je een debonair. Zometeen hier op Kink onder andere Turnstile, Block Party en Sam Fender.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van Is This naar Wodan Boys.

0: zelfs op tickets. Alle details lees je in de Kink-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

en waar wij hier eigenlijk nog niet of een klein beetje van gehoord hadden. En dan liep ik binnen en ik zag een hysterisch gepompt kwartet met een donkere frontman. En dat bleek Block Party te zijn. En ik was helemaal uit mijn schoenen geblazen op dat moment. Van Kere, Okereke, want zo heet die frontman. En het bandje. Ze hebben een aantal platen gemaakt. Die zijn hartstikke goed. En daarna een beetje in oblivion geraakt. Nou, wat een lekker fijn bandje. Block Party hoorde je dus een banquet. Zometeen de Smashing Pumpkins. En 1979, toen was ik 10. Maar eerst Turnstile. Het kan ook nooit genoeg zijn. It's never enough.

0: Zometeen heb ik alvast een vraag aan je. Het is Bandshirt uur, zometeen.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, om de vier uurtjes vraag ik je om jezelf gehuld in een bandshirt aan mij op te sturen. Niet helemaal, want dat wordt een enorme doos en dat duurt heel lang en dat kost heel duur. Nee, gewoon een fotootje maken van jezelf in dat bandshirt. Stuur hem aan mij via de Kink-app. Dan draai ik de desbetreffende band en krijg jij van mij in ruil daarvoor een schitterend mooi zwart, nieuw ontworpen, gloedje nieuw Kink-shirt. Cadeau. Dat dus allemaal straks. Maar begin maar vast met appen. Kom maar door. Kom maar door dan.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groente en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen The Killers. Edit

Somebody Told Me hoorde je van de Killers en daarvoor nog de nieuwe editors. En die heet nog steeds The Rush X Kink XL hier bij ons op deze mooie zender. Het is zomer hier bij Kink, dat wil zeggen dat we heel veel muziek draaien. En dat ik een bandshirt-competitietje mag opstarten. Dat doe ik elke keer tussen 12 en 1. Als je een mooi bandshirt hebt, trek hem even aan, maak een fotootje, stuur het aan mij op. Draai ik de desbetreffende band, krijg je van mij een Kinkshirt cadeau. Zo, dat wel makkelijk uitgelegd. Soms dan val ik wel eens over mijn woorden als ik iets moet uitleggen. Zoals bijvoorbeeld de voorkant van het album Dark Side of the Moon. Daar staat een driehoek op en daar valt een lichtstraal in. En die lichtstraal wordt gebroken in een prisma. Het is een iconische hoes van een iconische plaat, van een iconische band met een iconisch openingsnummer. Het is Money, Pink Floyd.

0: De Airborne Toxic Event, zal je gebeuren. Hè? Dus een toxic event, oftewel iets chemisch of iets, in ieder geval iets giftigs. Wat dan ook nog eens een keer airborne is, moet je allemaal je gasmaskers gedoe. Leuke naam voor een band. Sometime around midnight, daarvoor hoorde je nog Doggy Dog en No Fronts. Zometeen hier op Kink, onder andere Pearl Jam en Muse. En ik heb nog heel even de tijd om je bandshirt op te zoeken, op te sturen. Maar er komen al wel een paar leuke binnen, dus schiet even een beetje op.
1: Kink. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: het een tikje anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Verscholen.

0: of doneer.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Sons. Dat zei ik inderdaad. Dat is niet wat het is. Het is Mumford & Sons. Oftewel Mumford & Zonen. Mumford & Sons betekent Mumford & Zonnen. Dat moet ik inderdaad niet zeggen. Peter is mijn Engelse tutor. Die zit hier met gespitste oren altijd iedere dag voor de rij. Ik weet niet of hij er iedere dag... Zit je er iedere dag, Peter? Laat even weten. Mijn uitspraak van zaken in de gaten te houden doet hij volgens mij alleen bij mij. Ik weet niet of hij dat ook bij anderen durft. Goed, bij mij wel. Het is genoteerd Mumford & Sons. Nou hoorde je nog Pearl Jam, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town en Cryogen van Muse. Goed, het is tijd voor een t-shirt.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Anouk heeft een geweldig t-shirt opgestuurd. Als je dit aan hebt in de zomer, dan ben je voor mij sowieso een heldin. Een pixie shirt. Ja, Anouk, hartstikke goed gedaan. Jij krijgt van mij het zwarte kink shirt opgestuurd, omdat jij de pixies aan mij hebt gestuurd. Daarvoor krijg je ook nog van mij Where's My Mind.

0: Zometeen tijdens de zomer van Kink, Blue Oyster Cult. God, I am more cowbell. Within Temptation en Violet Girls. Tot zo, hè.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er 6.000 euro binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren.
10: Kink.

Met Shoegaze van Buffalo Tom en Summer. Daarvoor Bastille, dus de uplifting. Wat is het? Ja, een soort elektronica rock. Wat is het eigenlijk? En daarvoor The Wombats, Let's Dance to Joy Division. Absoluut de bar brawler. Valt weinig te dansen op Joy Division over het algemeen. Maar op The Wombats des te meer. Goed, in dit uur. Wat krijg jij allemaal van mij zoals ongeveer straks? Binnen een paar minuten. De staat. With Interpretation, Blue Oyster Cult. Maar eerst... Violet Grohl, ex-kinkies.

0: I wouldn't worry about the fire, it's only burning overseas. Ja, oftewel, als je met je vingers in je oren stopt en je ogen dicht houdt, dan blijven alle narigheden van de wereld je bespaard. Want dan heb je er lekker geen weet van. En dat vindt de staat. Daar vindt de staat iets van. Vandaar dat ze deze hebben gemaakt. The Fire hoor je ook. Kink XL hier bij ons op Kink. De staat dus en The Fire daarvoor. Within Temptation. What have you done? Zometeen hier op Kink. Onder andere White Lies, Talk Talk. En The Funeral van Youngblood.
1: Kink. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt: alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

Mark Hollis begon een bandje, noemde dat Talk Talk. En maakte iets wat eigenlijk niemand anders maakte. En daarom was de Talk Talk zo bijzonder. Werd bijvoorbeeld door Jules Holland enorm de hemelen ingeschreven en geprezen. En vandaar ook veel. Hij mocht altijd langskomen. En Mark Hollis is inmiddels niet meer. En maakt Talk Talk eigenlijk nog veel onsterfelijker dan dat het al was. Life's What You Make It, hoorde je Talk Talk. Daarvoor The Funeral van Youngblood. Zometeen Thelonious Monster, Body and Soul. Maar eerst White Lies and To Lose My Life.

0: Zometeen hier op Kink is het zomer. Dan heb ik een fantastisch mooie Kink XL voor je van Yard Act. Die heet New Beginnings. Ik draai Foo Fighters. En laat ik maar alvast even een Jens aan het rad geven. Want dan heb je iets meer
1: L.
0: Tijd. De letter L.
1: Het Kink ABC met de letter L.
0: We gaan de letter L doen vandaag. De letter L is dus de vraag aan jou. Drie liedjes, of althans drie liedjes. Stuur mij liedjes op met de letter. Begin het met de letter L. Dan heb ik drie plekken straks in het volgende uur. Dus tot zo.
1: Kink.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op €800.000. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het weer van Weer Online. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm.

0: lekker. Die heb ik te lang niet meer gehoord. Best of You hoorde je van Foo Fighters live. I got a dollar confession to make. Dan scheurt hij. Heel vaak begonnen ze ermee. En dan scheurde Dave Grohl zijn stembanden al helemaal in 25 stukken. Nog voordat het hele concert begonnen was. Dan moest hij nog vieren. Best of You hoorde je Foo Fighters daarvoor. De Kink XL van deze week is voor Yard Act en heet New Beginnings.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter L.
0: Ik had al een Jens aan dat rad gegeven, dus straks drie liedjes, plek voor drie liedjes met een L. Kom maar door, laat mij even weten. Welk liedje een titel die begint met de letter L, zo moet ik het zeggen, zou jij graag willen horen? Laat het me weten via de Kink-app. Zometeen 21 Pilots en Drum Show, maar eerst de Beatles. Get Back.

0: Yellowcard hoorde je, Ocean Avenue. En daarvoor Skunk and Nancy met Brazen. Zometeen onder andere de Pretty Reckless en Oasis. En drie liedjes met de letter L.
1: We nemen een weiland in Lierop. Drie dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Cooks naar John Coffey. Van de Eerste is naar Wodan Boys.

0: Lees je de Kink App.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.

0: maar de akkoorden wist ik wel dat dit liedje wel moest zijn. In Afrika ben ik het overigens nog nooit tegengekomen, deze. Maar dat is niet zo gek, want daar kennen ze heel veel dingen toch echt niet. Dat is een hele andere muzikale wereld. Wonderwall van Oasis.
1: Het Kink ABC met de letter L.
0: In het Kink ABC heb ik een Jens gegeven aan het rad. Daar kwam de letter L uit. En ik heb drie liedjes met de letter L. Jorren kwam met Lullaby van The Cure. Dankjewel daarvoor. Merel kwam met Lola Montez van Volbeat. Goed gedaan, Merel. En Jesse, laten we daar eens mee beginnen. Leave Before the Lights Come On. Arctic Monkeys.

0: Zometeen de zomerse persoonlijkheid van deze van dit hele radiostation. Oeh, kijk maar hoe we staan. Ik heb het natuurlijk over Stefan Koren. Pak een man in een pak met een hoedje op. Nu wordt het flauw. Veel plezier zometeen met Stefan. En ik ben er morgen weer om 11 uur. Ik wou zeggen 9 uur. Ben ik nog steeds niet gewend aan 11 uur. Morgen dus om 11 uur. Tot morgen.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunssum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft €6.000 opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Het weer van Weer Online. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
13: Goedemiddag, zometeen hoor je de Ramones, naar de Red Hot Chili Peppers en Road Trippin'.
11: Kink. Kink.
14: Goed smeren, jongens. Denk eraan, mooi weer dit. Goed smeren.

ijsklontjes en een citroentje voor wat extra verfrissing. Nieuwe muziek van Cloud Surfers, Ifs, Buts en Maybes. Dit is de zomer van Kink, waarbij we het iets anders aanpakken dan normaal. Want het is ook vandaag weer warm, hè? En dan zijn we onderling bij Kink altijd een beetje aan het bekvechten wie er in de studio mag zitten. Want in die studio sowieso de beste muziek. Ook de beste speakers hangen hier. Maar ook de beste airco hangt hier. Dus dan gaan we altijd een beetje bekvechten. Wie mag er dan naar beneden? Nou, en ik heb vandaag gewonnen. Stefan is mijn naam. Tot 7 uur in de koelte. En hopelijk kan ik een klein beetje verkoeling jouw kant op sturen. Met een liedje zometeen van Kings of Leon. Wat met die bosbranden van de afgelopen dagen eigenlijk achter slot en grendel zou moeten zitten. En dat geldt eigenlijk ook voor deze van The Prodigy. Firestarter.

begrijp hier niks van. Ik voel het tintelen van binnen. Moeten we stoppen?

0: Staying Out for the Summer van Doji, of althans.
1: Zomer van Kink.
0: Ik vertelde je juist net dat ik zo blij ben dat ik hier in de studio van Kink zit, omdat de beste airco van het hele pand hier hangt. En dat had ik trouwens nog niet gezegd, of medekinker Victor die appt al met: coole vent ben je.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Nou, als dit het niveau is vanmiddag, dan heb ik er gewoon ontzettend veel zin in. Zometeen Bleach 93 en ook R.E.M.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

Over een paar weken dan is Pukkelpop in België. 3 weken geloof ik. Daar staan zij op donderdagavond. Dat festival dat begint altijd al op donderdag, einde van de middag ergens. En andere festivals die doen dan vaak op die donderdagmiddag, donderdagavond wel een soort kleine pre-party met een leuke DJ of met een silent disco. Pukkelpop doet het anders. Die zegt, nee, we zetten gewoon Deus op het podium. Onder andere. The Architect hoorde je in de zomer van Kink. Kijk er wel uit naar Pukkelpop. En daarna wat mij betreft een heerlijke lange nazomer met hier en daar een klein cocktailtje wellicht. Maar zover is het nog niet. Nu nog keihard echt zomer met Placebo over een paar minuten. En heb je de nieuwe van Nothing But Thieves al gehoord? Die is meer dan de moeite waard. En die stel ik over een paar minuten graag aan je voor. Eerst Paramore en Hard Times op Kink.

van Nothing But Thieves anno 2026. Het vorige album had af en toe een beetje een uitstapje naar wat meer dancey, naar wat meer disco-vibes. Nou, dat is dit compleet niet. Maar wel ontzettend lekker. Niels die zegt ook lekker dit via de kink app. Jeroen noemt het een banger. Ja, het is gewoon een soort Netflix-serie in 4 minuten 43. Je ziet het allemaal gewoon voor je gebeuren. Alle actie en alle dingen. Ik ben er ook heel erg blij mee en benieuwd ook naar hoe dat album gaat klinken wat eind september uit gaat komen. Stray Dogs, Nothing But These, hoorde je op Kink. Dit is de zomer van Kink met nu ZZ Top. Give me all your lovin'.

0: is de zomer van Kink. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws.
0: Spoiler alert! En ik geef toe, reclame is irritant. En fatbikes zijn dat ook. Maar een combinatie van die twee, dat is een heel goed idee. Want in Helmond hebben ze iets verzonnen. Ik word er in elk geval heel erg blij van. Wat ze daar bedacht hebben, je hoort het zo meteen. Net als MGMT. En ook Blur over een paar minuten.
2: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Het begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Het weer van Weer Online. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knoopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad, voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
4: Nieuwe muziek van Kyo hoor je zometeen na Blur en Coffee and TV.

0: First things first. Je hebt nog een minuutje of 10. In principe precies genoeg om je favoriete bandshirt snel in de wasmachine te gooien. Op een kort programma even de vieze luchtjes eruit te spoelen. En dan meteen weer aan te trekken. Ik zou hem gewoon ook nat aantrekken. Dat droogt vanzelf. Waarom? Dat leg ik je straks uit.
1: De zomer van Kink.
0: Het is namelijk eerst belangrijk om te zeggen dat je de nieuwe van Kyo hoorde. That's me. Of zoals een geliefd gamefiguur het zou zeggen. That's me. Stefan hier met muziek die mijn vader vroeger per ongeluk... Nou ja, per ongeluk. Per ongeluk twee keer op een cd'tje had gebrand. Ja, dat wel. Hij had het van Kazaa gehaald. En hij zette het per ongeluk twee keer op een mp3'tje voor mij. En als jongetje van een jaar of 5, 6 oud vond ik dat absoluut niet erg. Want ik sprak weinig Engels. Maar dat ene woordje, jump, dat kon ik wel meeschreeuwen. En ik wist ook wat het betekende. Dus sprong ik de hele woonkamer rond op Van Halen. Die hoor je zometeen. Eerst NGMT en Time to Pretend.

0: Alexander, Will We Talk. Dit is de zomer van Kink en ik heb misschien een beetje een gekke vraag aan je. Maar wat heb je aan vandaag?
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: En dan specifiek heb je een bandshirt aan vandaag. Deze week tijdens de zomer van Kink zit er namelijk muziek in dat bandshirt van jou. Mocht je een bandshirt aan hebben vandaag, stuur dan nu een foto via de Kink-app. Waarop goed te zien is welke artiest het is. Dan hoor je over een minuutje of 20 namelijk die artiest sowieso voorbij komen op de radio. Dat gaan we sowieso voor je regelen. En maak je ook kans op een nieuw Kink-shirt. Misschien heb je hem al voorbij zien komen op kinkstore.nl. We hebben een nieuw Kink-shirt laten maken die er echt te gek uitziet weer. Met een omgekeerde K op je rug en dan een klein kaatje op je borst. Hij ziet er echt te gek uit. Nou, wil je hem dus zien? Check even kink.nl of kinkstore.nl. En die kan van jou zijn. Wat wel lekker is in deze warme dagen, dan hoef je niet elke dag hetzelfde shirt aan waar de zweetvlekken van gisteren nog in zitten. Kun je ook af en toe een nieuw shirtje aan. Maar laat dus even via de Kink-app, stuur even een fotootje van het bandshirt wat jij vandaag aan hebt.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dan gaan we dat allemaal voor je regelen. Zometeen hoor je Guano Apes. Eerst Nirvana. Dit is In Bloom.

0: Big in Japan. Dit is de zomer van Kink, waar ik net aan je vroeg wat je aan hebt vandaag. Ik had een beetje gekke vragen om te stellen, maar het heeft te maken met bandshirts. Als je een bandshirt hebt vandaag, stuur dan een foto via de Kink-app. Dan wil ik zo meteen namelijk die band voor je draaien. En dat levert je ook meteen een hartstikke nieuw Kink-shirt op. Ik krijg in elk geval al een foto van het shirt van Natasha. Die heeft een foto aan met die. Heeft een shirt aan met die paddenstoel uit de Mario-spelletjes. Ja, het is geen bandshirt, Natasha, maar. Speciaal voor jou dan. Zometeen ook Honey I'm Home en ook Talking Heads.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Half 5. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venray is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan en door de wind laait het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergijk in Brabant. Het vuur werd snel groter en groter, maar intussen neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle. En in een lopend terrorismeonderzoek is een vierde verdachte opgepakt. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goedereden 10 minuten extra reistijd.
11: Kink. Dit is het station van Black Keys. Nirvana. En de zomer van Kink.

0: Johnny, I'm home and pretty op Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Het is de zomer van Kink en tijdens die weken doen we zo nu en dan een bandshirt verzoek. Dus heb jij een bandshirt aan, maak daar een foto van. Stuur hem via de Kink app, dan willen we die sowieso voor je draaien, die artiest die op dat shirt staat. En je krijgt er ook nog een hartstikke nieuw Kink shirt bij. Met, ik vertelde je net al, de omgekeerde K op de rug, die er ontzettend vet uitziet. Een heel nieuw ontwerp. Mocht je hem willen zien, check even kinkstore.nl. En Guido, jij stuurt een foto vanuit de auto. Dan is het op dagen als deze altijd hopen dat de airco het doet.
2: Gelukkig wel.
0: Ja, ik heb een goede vriend van me. Die heeft vorig weekend zijn airco kapot gereden namelijk. En toen dachten we zondag, oh leuk, dan gaan we naar de kinderboerderij en gaan we picknicken. Dat is niet leuk in een auto zonder airco.
2: Nee, mijn is gelukkig weer gemaakt 2 weken geleden. Dat was ook hard nodig.
0: Oh, je hebt ook die situatie gehad dat hij eruit lag?
2: Ja, het is een lesauto. Ze zitten de hele dag in ook. Dus,
0: En dan zitten er ook nog van die irritante pubers naast je natuurlijk die niet kunnen rijden.
2: Ja, klopt.
0: Ja, zit er nu ook eentje?
2: Nee, ik sta net voor de deur bij eentje. Die wacht ik op die er buiten komt. Maar dat is wel een leuke gozer trouwens.
0: Oh, en die kan het ook wel?
2: Nou, nog een beetje beginnen, maar hij snapt het wel.
0: En jij gaat er meteen ook een muzikaal bijspijkeren, want je hebt een heel mooi bandshirt aan. Welke heb je aan vandaag?
2: Ja, Dropkick Murphys.
0: Ik ga Dropkick Murphys voor je draaien. En de volgende keer dat je rijles geeft, kun je dat doen in een nieuw Kink shirt, want die ga ik ook jouw kant op sturen.
2: Nou, helemaal geweldig. Bye.

0: Heb ik te hard meegezongen, Mick Hummel?
1: Nou ja, je kan nooit hard genoeg meezingen, toch?
2: Nee, dat is waar. Maar jij komt hier ineens de studio binnen. Zo van zachter, zachter, zachter.
1: Nee. Ik hoorde je daar eerder vanmiddag ook al zelf over. Ik ga zo naar huis. Ik heb een dagje gewerkt hier. En ik ga zo weg. Ik dacht, ik ga nog heel even 5 minuten opladen in de airco bij Stefan. En dan kan ik zeg maar de hitte van buiten weer aan.
2: Ja. Ik zing wel mee, dat heb je net gehoord.
1: Nee, ik kom binnen, ik zag het.
2: Dropkick Murphys, de Wild Rover, het bandshirt van Guido. Het leverde hem ook een kinkshirt op. Morgen bij Jim Voorwald maak je gewoon weer kans op zo'n nieuw kinkshirt. Dus dat is morgenochtend. En over dingen kans op maken. Ik heb zometeen nog iets heel moois voor je. Na de Killers, eerst Alanis Morissette. Dit is Thank You.

Killers en When You Were Young. Dit is de zomer van Kink en deze hele week maak je kans op kaarten voor een heel vet festival. Dat is het Nirvana Tuinfeest, 14 tot en met 16 augustus in Lierop. Dat is vlakbij Eindhoven. Met daar op het podium The Kooks, Is, The Vodan Boys, John Coffee, Higpy, Circle Waves, Magazines. En jij kan er dus bij zijn, want Kink heeft kaarten, of eigenlijk heeft de Kink prijzigheid kaarten in zijn bek. Als je hem voorbij hoort mekkeren, laat het dan weten, stuur een berichtje via de Kink app. Want wie weet gris jij die tickets wel uit zijn bek en ga je dus naar Nirvana. En ik weet dat hij iets na 5 uur voorbij komt vandaag. Zometeen ook Beastie Boys. Eerst nieuwe muziek van Jack White. Dollar Bill.

0: Beastie Boys en Intergalactic. Dit is Kink met dus binnen een paar minuten de Kink-prijzigheid, waarmee je kans maakt op tickets voor Nirvana Tuinfeest. Iets na 5 uur gaat het gebeuren, je bent gewaarschuwd. Dat zo, ook Man van de Sans. En wat verkoeling van With the Temptation.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja. Daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Berg Eik, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud.
10: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen. meteen hoor je Mumford & Sons, Now With A Temptation en Ice Queen.

0: Mumford & Sons, Guiding Light. Dit is de zomer van Kink.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Nirvana Tuinfeest.
0: En je hoorde wellicht zojuist de Kink-prijzigheid. Die heeft deze week tickets in zijn bek voor Nirvana Tuinfeest. 14 tot en met 16 augustus in Lierop, vlakbij Eindhoven. Met de Kooks onder andere. Wodan Boys staan er. Is, het wordt een te gek weekend. Maar Vincent, wat is er misgegaan bij jullie?
2: Ja, nou ja, er is dus... Een groep in onze groep is twee mensen die dus een te lage kaartje hebben gekocht.
0: Oh, oké, okay. Dus je bent met een vriendengroep?
2: Ja.
0: Hoeveel mensen zitten er in die vriendengroep?
2: We zijn met z'n zessen.
0: Met z'n zessen. En twee daarvan zijn gewoon te laat achter hun laptop gaan zitten en hebben achter het net gevist en geen kaartje voor Nirvana.
2: Ja.
0: Ben jij een van die twee mensen?
2: Nee.
0: Dus ze maken het ook nog eens jouw probleem.
2: Ja, kijk, ik probeer mijn best te doen, want ik wil ze er wel bij hebben. Ja, hun zorgen altijd voor het upbite.
0: Ja, ze zijn wel gezellig.
2: Ik denk dat ze wel meegaan.
0: Ja, precies. Ik denk, maar die deal zul je zelf uiteindelijk moeten sluiten. Ik denk dat jij heel Nirvana geen enkel drankje zelf hoeft te betalen.
2: Ja.
0: Want twee tickets voor Nirvana Tuinfeest, ze komen jouw kant op. Dus jullie gaan gewoon met z'n zessen. Maar regel wel dan eventjes dat die twee die te laat waren, dat die de drankjes en het eten betalen, toch?
2: Ja, daar ga ik wel mijn best voor doen.
0: Gaan we dat regelen, komen die kaarten jouw kant op.
2: Dankjewel.

Zij staan er ook. Vodan Boys en de prijzigheid leverden Vincent twee kaarten op voor Nirvana Tuinfeest. En dan mag de geit nu even rustig uitademen in de schaduw. Even uitrusten. Krijgt een beetje water. Wat voer. En morgenochtend tussen 8 en 9 dan laten we hem weer los. En maak je dus weer kans op twee tickets voor Nirvana Tuinfeest. Blindsided hoorde je, Vodan Boys. Dit is de zomer van Kink met The Clash zometeen na Depeche Mode. En Walking in My Shoes.

langzaam richting, ja, wat gaat het vanavond worden? Onweer, regen, wat voorspellen ze allemaal? In ieder geval begint het hier een beetje grijzig te worden, zie ik nu. Ik kijk ineens rechts door het kleine kelderraampje van de King Studio en ik zie ineens wolken in plaats van zon overgoten. Ja, dat kan ook, hè. Dit heb je ook, zulke dagen. The Clash, I Fought the Law. En of het nou gaat regenen of niet, de beste muziek hoor je sowieso tijdens de zomer van King. Evanescence, zometeen. Eerst Johan. Dit is Tumble and Fall.

0: Who will you follow, Evanescence?
1: De zomer van Kink.
0: Korte vraag, wat is jouw gedachte bij dit geluid? Gewoon het eerste wat in je opkomt. Laat het even weten via de Kink-app. Want wellicht moet ik mijn excuses aanbieden. Kom ik zo eventjes op terug. En je hoort ook Moke en de Black Crowes over een paar minuten.
1: We nemen een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de koks naar John Coffee. Van is this, no

0: Nation, de Kink App. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: 17:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van twee dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray lijkt soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte het Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaasga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd.
0: Kink.

mij was die er al om ook. Here comes the summer in de zomer van Kink. Als je dit geluid hoort... dan is dat vrij zomers natuurlijk. Maar ik merk hier, de Kink hebben ook wat aversie tegen meeuwen. En aan die mensen, Jeanette onder andere, Michiel en ook Mark, die zegt... meeuwen zijn nog vervelender dan pratende mensen bij een concert. Moet ik toch even mijn excuses aanbieden. Ja, want ik heb het toch gedaan. Ik was afgelopen zaterdag eten bij goede vrienden van me. Lekker drankje erbij. En na het eten zijn we even een kort rondje gaan lopen. Eerst langs het water, de heenweg en dan via het industrieterrein terug. Dat was het kortste rondje. En op dat industrieterrein, midden op de weg, zat een meeuw. En het was meteen duidelijk, het ging niet zo goed met die meeuw. Hij vloog namelijk niet weg. Hij kon ook niet echt meer op zijn pootjes staan, viel de hele tijd om. En die vriendin van mij, waar ik bleef eten, die werkt voor een dierenartsenpraktijk. Dus die ging meteen ook eventjes kijken wat er dan mis was. En die tilde hem op en die zag dat het pootje niet meer helemaal werkte. Dus wij, want dat doe je op zo'n moment, de dierenambulance bellen. Het was inmiddels alleen wel een uurtje of 10 in de avond. En toen zei de vrouw van de dierenambulance... neem die meeuw maar mee naar huis. Stop hem in een doos. Dan komen we hem morgen ophalen. Dat je denkt, DHL was sneller geweest. Maar goed, toen zaten we dus ineens met een gewonde meeuw in een doos. In huis, in de gang stond hij. Kom je er ook direct achter wat die beesten eten. Want binnen de kortste keren stonk heel die gang naar vis. Maar Jeanette, Mark, Michiel, mijn excuses. Want we hebben die meeuw dus wel gered. Vonden we wel zo lief. We hebben hem ook een naam gegeven. We hebben hem Guus genoemd. Omdat Guus meeuw is. Dat was het niveau van de avond. Ja. Het is de zomer van Kink. Waar we niet alleen meeuwen redden, maar ook je gehoorgang. Guns N' Roses hoor je zo meteen en na Turnstile. Dit is I Care.

0: Waar ik je net vertelde dat vrienden van mij en ikzelf van het weekend een meeuw hebben gered. Of in ieder geval van de straat hebben gehaald. Want hij lag daar met een gebroken pootje en de dierenambulance gebeld. En van de dierenambulance moesten we hem in een doos doen en nog eventjes bewaren. Want het was al 's avonds laat, dus ze hadden geen ambulances meer. Dus hij stond op een gegeven moment in de gang en daar rookend naar vis. Want dat eten die beesten. Toen hebben we hem de naam Guus gegeven. Omdat Guus meeuw is. Dat was het niveau van de avond. Er zaten al een paar drankjes in wellicht. En Sebas, die heeft er een belangrijke vraag over.
1: Deed Guus dan ook mai?
0: En ik vind het leuk dat je die vraag stelt, Sebas. Want hij maakte inderdaad een geluid. Wacht, ik heb het opgenomen. Dit is het geluid wat die meeuw, die we dus Guus hebben genoemd, maakte.
2: Geef mai.
3: Nu je ant.
4: Zomer. De zomer van Kink.
0: You are the Guns N' Roses and Sweet Child of... Ja, genoeg. Zometeen Simple Plan op Kink. Eerst The Warning. Dit is Ritual.

0: is bijna 6 uur. Normaal gesproken in de normale roosters van Kink. Het tijdstip dat ik afscheid van je neem. Maar niet tijdens de zomer. Nee, dan doen we het allemaal eventjes iets anders. Wil je die details weten? Check kink.nl of de Kink-app. Daar vind je het allemaal. Maar tot 7 uur met heel veel fijne muziek. En daarna gaan we nog door met het beste uit de Kink-album Top 1000. Dus er staat nog een hele hoop voor je klaar. Bijvoorbeeld zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws.
2: Spoiler alert!
0: En daarin hoor je hoe Italiaanse vuilnismannen de helden van één vrouw daar zijn geworden. Dat en ook de nieuwe van Phoebe Bridgers. Heel veel zin om die zometeen aan je te laten horen. En Bush, zometeen.
3: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon. En met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Na Bush en Everything Zen.

Wat een heerlijk nieuw liedje is dit van Phoebe Bridgers. Gewoon even achterover leunen en een beetje dagdromen over de mooie dingen in het leven. Met misschien nog wel een zonnetje bij jou. Ja, ik zei het eerder al, het begint hier grijzer en grijzer te worden. Maar goed, dat hoort er af en toe bij. Een zomers buitje op zijn tijd. Dit is de zomer van King. De Police hoor je zo. Eerst Green Day en Holiday.

0: moet stiekem een beetje lachen om Ria. Die laat via de Kink-app weten. Wat zit je toch over regen te praten de hele tijd en over grijze luchten? Hier is het ontzettend blauw. En ze stuurt een foto vanuit Toscane. Ja, zo kan ik het ook, Ria.
1: Kink.
0: Royal Blood Ordia, I only lie when I love you. Het is tijd om een spin aan het ABC-rad te geven. Dat doen we tijdens de zomer van Kink. Meerdere keren op een dag. Een spin aan het rad, daar komt een letter uit. En aan jou de vragen, weet jij een titel te verzinnen met die letter? Dan draaien we zometeen namelijk drie titels met die letter achter elkaar. Een soort pimpampet, maar dan anders, dan muzikaler. Ben je er klaar voor? Dan ga ik een spin aan het rad geven.
1: I.
0: De letter I. Ja, de I van Italië, waar Ria zit. liedjes met een I. I only lie when I love you, hoorde je net. Ja, maar die kan dan niet meer, want die hebben we al gehad. Andere liedjes met een I. Geef ze door via de Kink-app en dan hoor je ze zometeen. En net als Fall Out Boy. Eerst Back. Dit is Loser.

0: Oudboy op Kink. Thanks for the memories. De letter is de letter I. Ik kom er weer achter dat ik heel slecht ben in dit spelletje. Terwijl, ik heb het vroeger echt veel gespeeld ook. Pim Pam Pet. En daar kon ik altijd wel mee, met liedjes. Gelukkig ben jij er ook. Liedjes met de letter I. Over een paar minuten draai ik er 3 achter elkaar. Als je nog een titel weet, geef het door via de Kink app. Zometeen in elk geval Weezer en ook White Lies over een paar minuten.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: We Might As Well Be Strangers. We hebben net een spin aan het rad gegeven. Daar kwam de letter I uit.
1: Kink.
0: Dus drie titels met de letter I. Zometeen hoor je er eentje van Fontaine's DC. Daar kwam Fabian mee, geloof ik. Maar eerst, ja, door hele families wordt eraan meegedaan in dit spelletje. En Benjamin, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hey, jullie hebben een hele lijst ingestuurd met de letter I.
2: Zeker.
0: En jij kwam met een Duitse variant. Dus welke letter I wil jij horen?
2: Ich will van Rammstein.
1: Ich will

John Lennon. Instant karma met de letter I, want dat is de letter die uit het rad kwam. Speciaal voor Hans. Morgen om 10:15 geeft Jim Voorwald een nieuwe spin aan het rad. Komt er weer een nieuwe letter uit en spelen we gewoon de volgende ronde. Zo simpel kan het zijn. Het is de zomer van Kink met nu Higby en Nothing.

0: Dit is Kink met Higby en Nothing. Het is bijna 7 uur. En we zitten in de zomer van Kink. Dus dat betekent dat je zometeen na 7 uur het beste uit de Kink album top 1000 krijgt. Heel veel fijne muziek van heel veel fijne albums. De beste volgens jouzelf, zoals je dat 2 weken geleden hebt samengesteld in die Kink album top 1000. Met zometeen in elk geval albums van de Red Hot Chili Peppers, ook Electric Six en Damien Rice. Hoor je over een paar minuten en ik spreek je morgen weer.
1: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Van school

0: in of doneer.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Ze halen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt, wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn 2 Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album 2000.
8: Kink.
6: Kink.
8: Nummer 22.

0: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooye was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album top 1000.
6: Kink.
4: Kink.
6: Nummer 937.

Meenemen. Een weiland in Lierop. 3 dagen muziek, vrienden, bier, een zon op je bolletje, modder aan je schoenen en een line-up om je vingers bij af te likken. Van de Kokse

0: Kees in de Kink App. Kink.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. 2 zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van der Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf, maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. Dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag. Zo'n 25 graden. Kink.

0: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. Te ontvangen via kink.nl, de Kink app en in heel Nederland op DAB+. Kink.

0: Bank.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandsoog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio.

0: Kink.
1: Yeah. Dancer's delight.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar $34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed en was 66. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muiden Trekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink Alternative Rock Radio.
1: This ain't no disco.